0: En dan zijn 9.61, dit is Demi Lee Moore. En daar is hy, prachtige nommerkie daai, getiteld Daai Gevoel. Prachtig. Maar nou ja, daar sê, jou Engels in die som 5 is volgende aan die beurt, ook een bietjie sport in Engels, and then, of course, we're going to get stuck into your power half hour, all the way through until 5:30 this afternoon, and that is brought to you with the compliments of Middelveld Groothandelaar. So there we go. Plenty to look forward to right here on 90.6. But first up, let's go check out what's happening on the roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Alright, ons het vroeger het ons een berig gekry, dit was nou seker so, jong, so 2 ure terug, en nou weet ek nie of het nog steeds relevant is, maar ek gaan in elk geval vir julle speel, Quinten het dit vir ons deurgestuur, kom ons hoor gauw hierso.
2: Goeiemiddag, ek wil net vir julle sê, Frikkie Meyer verby die toetsgronde tot by ArcelorMittal, al twee kante toe is toe, daar is protesters, hulle brandgoed, die hele pad is vol klippe gepak, mens kan glad nie daar rij nie.
0: En dan sê Quinten J, baie baie dankie vir jou, ek waardeer dit verskrikkelijk baie, so mense, ja, daai pad vir my maar eerder, want dit is, ja, dit is baie probleme daar. As daar enig iets anders is, wat die verkeer aan betref, stuur het vir ons deur op 06-2344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

0: Welkom thuis bij 90.6 FM.
1: Almachtige Vader, ons hart loopt weg en aankomt, trek je ons nader. Almachtige Heere, is lief voor ons en kijk hoe gaan we